0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: je bent aan.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Fautan. No, kom je alleen aan de Fautan. Dat lukt me loopt straks aan zo te. Mi lobstrana me rogo mi monina me gospelenja. Eta?

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Op ieder feestje ben je erbij.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Hij hoeft maar te roepen. Vaak wordt mij ook de vraag gesteld. Rut, zal je ooit nog eens mee willen doen aan het Songfestival? Nee. En weet je waarom niet? Het wordt voor mij namelijk nooit meer...

0: stare and stare, folks. Keep it up. Thank you. Thank you.
1: Dames en heren, de lang verwachte show is er vandaag voor het laatst. Annemarie Hunsen.
2: En ze komt op het podium.

Odi mi brada kwa mimba e baruno. E me baruno odi ini anen. For the creators. Ook to an bigi odi me baruno. Omtrend den bigisma fu uno. To de wansa nyama hebi katibo. Ook to me baruno odi. For den krakti na nga den makti. For anaturu. Den plane ook to. En for me no i na den. Umas makrachti di sorbut at libi bende af deja tapu a planet an disi. So sma e denki tak na mas ma mek libisma ma anomasma na umas ma mek libisma en in anaturu e sorio dat alla vrouwelijke wezens na den e meki chin. Ja, jouw arki wa aflevering bakafu arki tori. Taku egi an Afrikaanse smatori. En nog eens aan de fu an taki. Ma fo so go mora fara. Dawa arki wan poku. En baka poku da mekon direct baka na uno. Avis pe ude e arki tori.

0: just separated by oceans, but never separated. For centuries, our ancestors endured slavery, colonization, exploitation, yet they survived. And today, they are asking us one question. The future will not be built by Africa alone, not by the Caribbean alone, not by African alone. It will be built by all of us together. Juneteenth is not just an American story. It is an African story. It is a Caribbean story. It is the story of a people separated by oceans, but never separated by blood. For centuries, our ancestors endured slavery, exploitation, yet they survived. They are asking us one question. The future will not be built by Africa alone, not by the Caribbean alone, not by African Americans alone. It will be built by all of us together. Juneteenth is...
1: Iya, Udoro Bakana Aso and Usabita Bide Dalet Aku Igi Afrika Warna Drape Dede Bigis Mapo Tiha Avel Fude and NF Dat Novemsa Una il na in afbor heerlijk zou dat zijn Baradana Sisa. Dus nooit een not disrespect a continent dat hij, want a continent dat hij nog doet uno noti naar de vrienden, smaak nog best dat niet eens dat 1 en 1 2 is, dan nog best dat ook niet zijn ABC. Tak den konsap den saan dat die hebben ze te danken aan Afrikaanse mensen. En dan een zo lafhartige smamief in bepaalde voet de. Want if you want one saan in de go actie netjes van saan in. Maar in een konanga gonanga kanona. Voor go go tek saan in wang kondre. En helemaal niet tak wang continent. Want een continent om. Faden san ne omen is ma elip drape de en dan an leksam takik ba in plaats fude ma be accidents ma netjes over bepaalde sani dat is ma ben kan bepaalde sani nee hoor, zijn gewoon boeven vervoerman. En aan de grondstoffen aan de zaten, waar de man voeren, ook to Libisma. En de Libisma, dat bij de UNO voorouders. En dat de voorouders nog zat niet eens pedego, ze op zaten. En daarom maak ik, if you feni, tak een, tak den sma sa du den sa dat in a di dibri, mi ego mei na nga libri sa. Kiki den uno en ja in ai den bigis ma fu uno ak foran we ta memere den wis in juli no de we ta memere den ma mi fen tak na wal laf harte gesani an tek dens ma brader na na en dens ma sa yu edesi nero ben jij dat en je moet gewoon en toe aan het continent en dat stok op aarde en naar het continent pelibit mopo pelibit Beijing brada naar Sisa en dan later de smaak ook verspreid en schreef je tapa hier en tapa ala seifu aardbol disipe maar alasan abenten na lek fawanten ben de tak u kondena ondro so wan de yokon baka u tubaka pe wokon baka pe u ben de alditeit en ome ya diren bigis ma fu unu tenati fu a planet en dan nooit nog voor veer travolko. Dan het travolko altijd kon voor veer. En vaak in de feit. En ik heb bepaalde voeding mijn geschiedenis en dat geschiedenis dat heer die vreemde volkeren en wat hij val Afrikaanse sma aan dat heb ik gebraad dat hij draaien zijn dat ik no was man kom onderen amant mek i den firi fa ade tak ye lip na wan presi en dan omenisma wan konfet danga yu soso fuka aba a kondre fu yu day da yusref esino brada nanga sisa tak walo kondre san de tapo afrikaanse continent des bonfurof des madat sande dat je vooral in oostelijke gedeelte zijn allemaal vreemde indringers. Nooit de actie Afrikaanse sma efde mag kolib dape. Gewoon denk ook of het aan de sma. En bonfurof des madat is aan mopofu Azië. En dan via Azië neemt contact op het Afrikaanse continent. Niet voor contact kan aan accidents maar zijn niet. Gewoon de conflict naar de en dan de debrikracht die naar de soort libisme daartoe. Want de takroekracht die ze hebben een hekel aan ons, moeten ze zelf weten. Zijn lafaardige wezens, vind ik dat. En dan ook Ayer continent kon bruya en ano Afrikaanse sma bruya a continent dati na aladen vreemde sma san kom drape de sondre fuko aksi ef de machtan dape ne fufrom de omen ewa darnar dan yuno sabi tak na dat bensa. Dus dan die boomvoer voor ONU is het de doodnormaalste zaak van de wereld. Dat je een die daar helemaal niet thuis hoort. Maar ja, de smaak en doet eens aan dat die roken altijd via die debris kracht die voeden. Want if na den creators voor UNO ben den aan den smarati, dan den obo kontapa Afrikaanse continent e kiris ma e voorgrom. En dat de conduti de dee, taki de ben de drape de kaba. Alla den petreia, altijd mi lop luko de libisma e de viria. En misap wansani, zodat je nou aan dogla betekent dat je mix naar wat Afrikaanse sma naar wat langer virisma. Dus dat want aki, if you kon drapen, dan kan je waarschijnlijk voor kracht ook toe Afrikaanse vrouwen. Dat kan je daardoor dem chin kom. En dan bakawan toe eeuwen, dan is maar edulek een drape de nafden dat ze daar altijd woonden. Echt niet, nou een dogla-dogla-achtige sma no belieb dape. Na ze zo kush e de wiris ma belieb tapa a bigi continent dat die en kan de wansande in wan trasma kondre voor versande. Dan kom je netjes vragen. If you can con kibiri kibiri pchunso tapa Afrikaanse continent. Maar dat is helemaal niet het geval. Den kon gewoon voor En Sami, verleden week met Betakas aan daartoe. Wat niet iets van Afrika is. En dat is na een soort kotisa de vraag je naar voeding een vrouw, dan vraag je jezelf af welke mensen doen dat soort dingen. Na die diepere denk je de drapen de belangen

welcome that the Yagi Aladdin Smagwe so na na na you know ko wan fasita pa continent pe omen Afrikaans as ma brudu fadon tapa agrom so that you can come for food agrom en volgens mij de Europeaan te kasan dat abra fu de isma di mop fu Asia konta sa konti efres ma berwani dan fostak de libisma be konta pa kontinent da bon furu ba de mambo kiri en daarom ik me loop uno hebra dan asisa en helemaal uno nanga uno spiritualiteit misabari de seide meki den bigisma fu uno sabelipse ali badaneil intelligente mensen waren ze Chani en pedemek mo ponanga den koni na den creators fooden beleer den san dat hij bradanga sisa en daarom ik me loop taki uno lek wan volk no wan enkri tra volk nooit nog Afrikaans ma mopo langa fu a continent kon duwalo wis wasan nanga den no enkri volk no kan taka sandati maar uno wel kan taki sa walo soort vreemde dringers ko in na continent dati dan in plaats voor den ko aksi netjes dit en dat nee gewoon de fufuru anga ekirisma en dan ook die day naar de sams maar dat wani tak omus erken ding dat ze door manus tabes kan de odu dat nanga den maar amee skidan ni dar hor en ek ik is je aksisani in een comfortkracht noem maar dat chip is dis idee tandra pede kom dat en dan nu dus om last one I have but dan assista de Afrikaans maar feti zo gide recht denk den feti zade befet ook to teken denk een Romeina en ade befet ook to teken een akondres aan de let onder ons hiervoor denk een Romein voor zijn hem befet na de omdat de langa den dat ook te konta paplani of tap atan presie voor uno en weer niet gaan vragen van kunnen jullie me vertellen hoe ik dit moet doen hoe kan ik me laat op grote hoogte brengen nee altijd de kung fu fetti dus minima begrijp de lange wiri volkeren. En dan ook die soort is, maar dat ook doe den sandi. Dat de man je ook doe dat nee, ano ding, ano kan de ano you man, ano you bigisma. En daarom mek you etan dape. Im de eerlijk tak you mop of u Asia. En ook te bepaalde voor den konde dat op Afrikaanse continent dat kan. Toe je zit ak Indiërs, want me loop luxie na Viri, de Shidaki Oasis. En dan vind ik het niet verkeerd dan een de Jobo Gotek den Asma uit India, Chakon Potas Ranang. En dan ook verschillende Fibi. Maar ze kunnen niet een vuist maken, dus dat zou ik denken. Zeg ik in wat aan je eigen kondre. If walibisma kon take you. Gogo pot na wan presi. Kan take you.
go go put na one presi.

na fully nanga di dibiri sani fully bisma mek uno afrikaanse sma confado in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en kaden presidrapede. Un voor ouders weg. Kan goed op Atlantische Oceaan naar Oceaan vandaar dat op alle dingen Yoshi Afrikaanse smasandra pede want den begis ma fu uno en mi berite dat de be doen altijd om met beelden voor den schrijven zodat het zodat zo'n smak kon dat hij begin kan alleen dat een beelden is zo dat adise le want luka kush ede wiri fu an fa beeld dc soort volk ab kush ede wiri na des maf afrikaanse continent dok dus uno libisma futi de des herop eh? No den kita kite luku elip nen tapu dat het van zelfs sprekend is dat het is wat het is. Het is niet het geval, Bradanga Sisa. En nogmaals, den bigisma fu uno, no een enkele volk nomang, soor fina kona uno tapu, dat u do disi na. Nee, de mensen gaf de mensen. En ritualiteit laat niet toe dat ingo gewoon na wan kondre, de bige kierkirisma, je verkracht den vrouwen en dat je voor akondre. Het was niet in onze mensen systeem. Onze voorouders die een vanuit de spiritualiteit lexam takikba sabi dat no doen aan wan trouwen sa in een lob dius refi. Maar om mijn koor dusani ook toe en een moment zat toch je go doen dat mi elkaar jou aan die debri na die torent dus nu aan den smaratine mek nou aan een keer een ik kijk niet op tegen die mensen ik kijk juist neer tegen die mensen ik ben go netjes op het Afrikaanse continent go ta kan den sma want kan de in Azië hongersnood ben de of wat dan ook dan ga je toch netjes vragen als ze een bord etentje voor je hebben. Maar je komt en dan kom je met je guns en noem maar op. En dan daar denk een Afrikanen kom via het westen voor Afrika. En zaden dat kon doen drapede. Mensen gaan stelen. Voor desma in boto, desma schreef nog sa pedogo. Dat is maar confado ineens in Noord- en Zuid-Amerika. Ook Afrikaanse Surinamers. Ook bigisma, de ma vervoer den voor een continent. Dan je ma kon drop de ma drapede in verschillende konden. De Guyana, Suriname. En ga zo maar door Brazilië. Drapede de ma kon op den bigisma voor uno. Maar de bigisma voor uno hebben daar niet om gevraagd. En dan actie taki, meneer, kan jij boto? Want we willen naar Noord- en Zuid-Amerika. Nooit den begis maar voor uno actie de sander. En die de man kon ook op Afrikaanse continent voor uno sabi. Dat komt op plan. En dan nu die shit aki den dek ba in den kondre da asan ka kri tak na gi tak na di gi di diberi u

op den door. Maar toen was het al te laat voor ons, brother Nassisa. En kan de zo'n sma, zijn anouwe Afrikaanse sma, kan de no loop zo takje takje tak des ma na die diberi. Wel, na den san sa je do, en mek je ekis den en dati. If you sani nooit want, maar ogeri sani en anop chumas, if den die diberi. Want, aploeg dat die, de duivels. Ze houden niet van ons, Afrikaanse mensen. Gelukkig hoeven ze niet van ons te houden. Onze schepper houden van ons. En dat daarom ik denk dat hij met alle moeite voor Afrikaanse smana passie. Maar het is ze niet gelukt. Want telkens heeft hij de, zijn we met miljoenen, misschien zelfs met miljarden mensen hier op deze planeet, Baralanga Sisa. Terwijl we ook in bepaalde dingen konden. Ik ben maar sorry, want ze zijn hier in de Nazi en hier ook in Europa. Ze hebben een probleem dat ze bijna de massa erliep in de konden. Ze baren geen kinderen. China en Meki. En de massa aan en dan daar wonen geen mensen meer dan de. Dus ja, zo'n kondre komt voor mans maar moest godrapen omdat dens massa elip dat je dit en mek je team. En if you name make you make it change, want the following generation. And if you know abdati, but that you woman. Dus alleen soort zijn dat die dynamie drie brader gaan zitten. En te met dat den zijn die met den. Onze voorouders. Want zowel de ones aan de in het Afrikaanse continent en ook to de ones aan de in Noord- en Zuid-Amerika en aan de Caribisch gebieden zijn allemaal een slachtoffers. En het is een trasani brader Nassisa. De inheemse dus maar zijn een minder contact tegenwoordig jaren dat na dat dus maar dat die na oorspronkelijke bewoners voelt dat die dat ook weer niet want Afrikaanse maar ben de drapen denkbaar maar in zoverre misabi dus maar nog kom dat je begint maar voor grong en noem maar op en de vadom en drapen die bij apprecie wel degelijk toe dat Afrikaanse smaak de drapen die. Maar dan nu die een hebzuchtigheid kom libis mamopota kon voor een continent voor de Afrikaanse sma, dat na die schrijf kon erachter, na de Afrikaanse sma, de massa die mij karding en moore, na de sma dat ben sabi, toemang asuma elibi in Noord- en Zuid-Amerika. En dan, tjeporti, tak de moore, no sabi anga suma de beler den sandati. Ano, di ana de man de fol leert, de man ko leert fumek boto, da de man go na North and South America. En da de man shi walo sor sani. En go natures, nang aden suma
Nee, kier om en niet voor deze ma. Voor deze ma grong. En die den doet dat, die den zie je een rijkdom volgens mij. Vergader. Conclusie. Na Afrikaans is maar wan kan je ono. En dat denk ik ook voor de Afrikaans is maar voor het tapa continent. Nee, dat ik al later kom. Tapa continent dat bij dat maar wordt een die. Na des ma futu anu na des maneki. Dan Yusuf le kalibis ma ebige denke dat fakant dat mide. Fakant dat mide in tak de ma ketimi. Van fere de des me chades ma go de rapede na het west de fu Afrika. Want de rapede Atlantische Oceaan de. Dat des ma tja, om een Afrikaanse smaak komen de Afrikaanse, want Afrika daar is zijn onze landen. En dan eigenlijk, dat is maar dat voor UNO, dat zijn ook onze voorouders, want onze voorouders den Chaguas Rana. Dan een kon de eerste. De bombardeerden zijn voor jou, want in Omango of het dan de Afrikaanse mannen aan jou, aan jou, jou, las af het idati. Dus de kon de meest gruwelijke wapens, dat dens ma, en Afrikaanse mannen kan aan de. Maar, vanuit de bribi-structuur hebben ze het niet gedaan, maar ze wisten ook niet. Tak eigenlijk de Libisch Malisi schakel die direct uit. No go, hoor de mek die tang in de En, boem atifu den sma fu uno, mek de man kon sofara, tak de man ana bige kier omenisma, sumata libi de man kit. En dat is man no. Wordt dan vervolgens verscheept. En die mensen komen in landen die niet van hun zijn. En die mensen wisten niet eens waar ze naartoe gaan. Het moet echt een gruwelijk iets dat is dat Brarangasisa. Is gruwelijk. En dan die idee dat de Mawani dat Afrikaanse sma moest vinden dat ding een voorzitter dat uno Afrikaanse sma dat ding puur uno voor een Afrikaanse continent geopend weet ik veel waar en allemaal dat uno moest breedie voor zijn. Dus bradanga sisa dus je dualo biji ogri en dan toch Juwani takam de as schuld voor de Afrikaanse sma dat you do a ogri dat tegen den. You edese in een rokobun volgens me. Wala volku edese in en dan de Afrikaanse sma kon tegen hen wel in Noord- en Zuid-Amerika. En in het Caribisch gebied. En dat de maasre heeft bigeshi. Faden man san chadrape den oorspronkelijke drape de kaba en dat is manati babif loe longwe gogo kibri in abusi en noemar op en dan de moesven asandati. Het is niet normaal. Want Koudraya Sani. Stel je voor, Afrikaanse sma, nou zo de inheemse uit Noord- en Zuid-Amerika, beko in Europa,
Bigger vervoer, dan konden we bigger vervoer Nederland, België, Spanje, Portugal en ga zo maar door. Hebben ze toch niet gedaan? En dan desmagoso sofara fufucha Afrikaanse magodrape. Niet omdat de Afrikaanse manawan cruiseschip in de kondrefie in Europa willen ze weten dat man met de boto dat voor de Afrikaanse sma mopo voor de kondre dat je op de peyuwani. En dan tiede day, wala soort neng uabi. Wala soort neng uabi. Maar bon voor of de neng is niet Afrikaans. Want abel no voor den biggest mafu ono. En is den kon ji you no neng. En dat de neng sa den juno klas, piet en noem maar op. Zijn niet onze namen. Mateleka de iftire, luko langa katibopsa. Mateleka de iftire, we wakan nga dene. Fude mandat, of nou je voornaam is achternaam, zijn niet Afrikaans. Vele vinden dit wat ik zeg normaal. Dat is dan dat die overkom Afrikaanse sma. Dus massa et dat want we want to Afrikaans is mooi. Afrikaans is er. Suma is niks mee. Maar is massa EDC in Erokobong. Densrep EJP voor uno koinoan groei. Geen Afrikaans. Ze zijn geen Afrikaans. En noem maar op, ken geen enkele volk op de planeet die je ontkent, bedenkt mopo. A-Europeaan zijn ook gevoerd en konden in den gebieden. Dat die weet bliksoms goed dat deze uit Nederland komt, deze komt uit België, deze komt uit Spanje en ga zo maar door. Maar dan ook, you, bonvoer voor UNO et wereldwijd, en niet alleen Afrikaanse Surinamers, maar wereldwijd. Hoe kan kiezen die helemaal niet onze namen zijn? If nou een Nederlandse sma katiboyu, krijg je een Nederlandse namen. If nou een Engelsman, krijg je hun namen en ga zo maar door. En dan die deed het eigen ding nakomelingen voor de sma. Dat die trouwden voor de libisma. Dat je lekker nakosikosa sma. En dan een ander jongen. Ik heb een mooi fasi. Maar dat is een kwaadaardig fasi. Ik is aan hem. En dan moet ik daar trots op zijn? Nee, tuurlijk niet. Maar een gros voor ons, gewoon normaal. Anderen zijn zelf blij dat de man kon poorden voor het Afrikaanse continent. En daar heb ik ook een accent voor zeiden, omdat Afrikaanse mensen hadden geen leven. Ze waren dom, ze waren achterlijk. Dan dat je accident dat je informatie dat zet, dat ik dan helemaal voor waar kan ik dat achterhalen. En dan kijken ze naar je, omdat gewoon kan je eens maar vluchten in je zien. Je bent nooit iets gaan onderzoeken, dat je komt bla bla bla, wat een rotzooi. Wat een rotzooi, je bla bla bla. En zang, mi vind het ook wel een rol.
bigi sino as mafcharia mango dara pede des yung yulek anako malenga funes marati ayum gogol lukutak samsa na nga mi bigis ma fami bigis ma dudoro jaso for ko du na nga din ala des sana hila tul me po na net of that need bus food gain kis tisa tis need fan sala sprekant at alibi fan sala sprekant na na na tek uno mek asan konde so tide di and then ana uno sande ja in Nederland het gaat wel een beetje ik kan takip tjun so swart bewust zijn eten na nga bepaalde sma sang jes uno sang elibi ja in Nederland in Europa ik zeg waar den samos mas han elibi insrana me en ik zeg er ook daarbij niet allemaal maar de meeste wel juno kan go dra pasrana de tegres matrika ayes es de kikos dens ma baradanga sisa dos dus ayer 400 jaar lang katibosa den bigis ma fu uno nyang volgens mij bon foros ma vinden dat de dood normaal dat te tegen het agogo chencha nefi en de ikmop of Afrika in de awane de lanse bakane maar na trobi esu kangadesma abadalanga sisa if uno ne gebruiku verstaan dan mi kan tak futi de gogo mi tamara maten niks gaat gebeuren bradanga sisa juist in arki atori na na sanwe charkong en in een brief neksami etaki milopta kasandati magukoluku ef den san de sosami etaki. Maar doe dat ook met alles en iedereen, hè. Want altijd pogukoluku sawang, want trouwens san jersu, dat iemand gukoluku pebewees de nanga den sosan dati, maar die de man, gire Europeaan kon jiyo walo so neng anga den sosan dati, heb je net ook hetzelfde met een gedaan. Die accident informatie. Dat vinden jullie de doodnormaalste zaak van de wereld. Maar dat is niet zo belangrijk. Dus en, in Uede moeten we meer naar, want we zijn geen kleine kinderen. Schrijf, kleine kinderen worden een keer groot, ook een bigisme. Dus brada nga sisa, wel wan sanete foso go na wan poku. Tuwilek alas mei tak ya, madak pedeng skerper samek uno, pede bende indente en dati. Den bende, go luku. Minus de sma konta pa continent da dan no fo fu uno bigisma ayer lek den trove bopal de sanif den het kan ook zo zijn dat den o doen omdat de bewani want un lek sam taki ba boel van die vreemde mensen die daar wonen Douglas en noem maar op. En zoals Juan Douglas de, betekent dat nou een lange virus, maar nou een kusje de virus, maar. Dus daar, vanzelfsprekend moet het zijn, dat afasvalibide tide de, dat het zo moet zijn.
alibifti de de na wa buruya sani buruya sanga sisa and that biji buruya sma tapa plani di and unune ununa wa erken bo pal de sani uno uno de na bon for fu uno de na asi fu a bill want yap yap fandi an onder di het normal fin da katibo ben de trawan fin itak so onder katibo uno bo sap gado en ala soort onsinniges dinges daar brengen sisa nee dat het heb niks te maken dat heeft nanga ding een prachtig gesma asane ek mopo asane ok mopo fu uno des berada nga sisa denki chuniso den sani sang ana iyer nanga iyesi and wogo ifana wa poku ena baka poku da me kon direct baka na uno agispe ude arki a tori

Iya, merasa Dordana Arki atau N Mefalak Falakwasan Drapede in Anas Tat Individia Fons mi de tekasan abrafu den yobo Bepaalde sani in wakondre kan nooit zijn voor individuele mensen. Het is iets voor het land, van het land. Bijvoorbeeld de mij die goed daarna, maar dan wil ik weten if de goed hebben samen net als hier in Nederland. Tak de mij tringi a go to fooding? Nee. Ja zo. Want wel eens me go in a gebouw dat die. Pe de wet man. Die de man be vroeg. Go to dat. Na in wat tra gebouw. Kan go. Je bent kan Google loco voor de Fiwani kan Google loco, maar Nederland no app een go to in de kondre. Dus per den go to dat ik mopo uit Zuid-Amerika en waarschijnlijk heel veel uit Suriname. Maar anti de day no fos massa eli drape kondre die stelen terwijl go to de in een kondre land zijn video. Ano, libis makan go abdens aan dat de wang. En ala traing bo poor den an a go to na den smasa ego go do den san dati. Maar dat gebeurt niet in Suriname. Alas makan go da ebige dik walo olo dat ze goud aan het zoeken zijn. Maar zijn ze bezig met die goud om het aan het land te geven. Want go to in a soort way of life DC. Nou een back up kondre. Daarom terwijl agro ja go to. Dus ze hebben het oog gestolen. En tijdens die, wat was mijn insraan, ook toen ik vind dat de vervoer gaat te drapen. Maar dat moet in een depot. Zodat elke Suriname heb recht daarop. En gaat ook toe. Ik zeg dat ik nou een zand voor een kondre. Het is niet van vele mensen. Laat die. Je kan het goud verkopen. Je moet de zand bij ammonidati. En dan aan ammonidati. Ja, wie zit je kondre? Ja, we zorgen dat de libisma zijn en libi in je kondre, dat we allemaal van gaan genieten. Maar het gebeurt niet, het zijn individuele mensen. Zij gaan vervoer aan go to. Maar ze geven het niet aan de staat. De horen zijn voor de schrijven. En dan noem je moskong, vindt dat de sma bigi, ze zijn tof. Die voor de biggest maar voor Afrika. Die mensen moeten vernomen. En naar Surinacht. A grond. Dan heel veel goud. Want ook toe. Go to Sande. Ja, ze komt ook daarvan. Maar nu in Europa.
De man e gebruik as a go-to, lik wan back-up. Maar in Suriname, tenminste wat ik heb een ontdekt, dat goud is niet van. Want dan a go-to dat, you can set your hair kondre. You an a go-to dat, you can car ala den Afrikaanse Surinamers om terug te komen naar Suriname. Want goed de. Er niet naar Esma. En dan moet ik dat die mensen tof zijn. Ik vind ze niet tof op belangrijk. Ik vind ze hebzuchtig. En FDB Arki Atori, dan weten ze dat ik vind dat die mensen gewoon hebzuchtig zijn. Pina no baf deens ranang. If then go to Samadhi. No one ranang. Maar if na individu arti. Vind je het gek dat walo Pina e de drape de. En de een is rijk. En die vindt dat die zo geweldig is. Mensen moeten opkijken tegen ze. Nee, ik ben dat jullie boeven zijn. Jullie zijn boeven. En aan de ene hand, ook dat je in een supermarkt en dan ga je. Dan, if de man kiest de man op Caris Co to contact you. En dan ga je lekker in een politie, omdat als ze in het land. En mijn bobreed is maar insranen en vooral. Moet opstaan voor wat van lang alles en voor ieder voor vele mensen brengen ze ze. En dan moet ik komen opkijken dat goed doet is goed doet pay moet pangen a go to. Heb je voorouders het meegenomen? Die man bijvoorbeeld om een ketina dienstmasting om verscheept te worden naar een Noord- en Zuid-Amerika. Na zo fasi ik is a go to nee toch? Je hebt dat goud toch niet genomen in Afrika en daar naartoe gebracht? Dat goud is daar. En noa engri kondre minosabi per individu. Ik ga goud delven. En dan is dat goud van hun. En dan ook dat je komt een falle gimme. Dat je op die zie je dat je nee, eigenlijk. Voor die kansen mensen zijn. Mino de nadien smarat ze. Ik hou van Afrikaanse mensen. Maar als je doet dan dat die ja mij ontegen dan soms hij argi atori dat niet kan, het klopt niet. Dan ga je goede individuele soms abi. Je kan zit aherserana ik kan een city. Want konden ze op een go to die kopen dat fire. Maar zei dat na wang individu ikan go baya go to ne ye go na akondre go baya go to and an a molino sa akondre at ekisi akayep sit en kondre de kan sorgu taki dem che go askoro skoro sa le pla bena no man go askoro skoro and then up you know par bufa di so veel goud hebben. En dan een manapina dasrana. Kan toch niet? Wat dan een go-to dat? Die kan je ervoor zorgen dat welvaart de in je komt. Het is jammer dat ik geen president
kan worden van Suriname, want ik woon hier. Ik heb een Nederlandse paspoort. Ik ben een president voor dat. Proefdienst, maar zei Elip dat ze zouden een hekel aan me hebben. Want ik ben voor alle dingen gegaan naar jou aan. Want ik heb een mooi depot. En dan heb ik een money dat je zet je konden. En ik denk dat dat mijn abi. Maar dan heb ik nooit een pinaan af de insranen. Nooit. Maar individuen, zij hebben dat geld. Zij stelen dat goud. Dan, je hebt een heleboel mensen in Suriname. Ze hebben tjins op pina, dan hadden ze minder. Maar dat hoefde toch niet. Maar omdat ik een groep heb zuchtig... voor prata go to dat in het hele land... zodat iedereen nog even kan. Ze hebben daar scheid aan, om het zo uit te drukken. Ze hebben daar scheid aan, Bradanga Sisa. If your man young, if your man dringy, if your man guascore, het interesseert ze niet. Dus, moet ik maar voor de regering en arki atori toe. Zodat. Het is niet normaal dat individuen goud hebben. Het moet altijd van het land zijn. En want als het nou een backup, zeg ik iedereen dat de Europeanen op go to. Het is een backup. Tete ayer zijn heeft de nachtpanya, dan hebben ze nog dat goud om water te komen. Maar in Suriname gebeurt dat niet op Berlangasisa. En dan moet ik die mensen top vinden. Ik vind dat niet top. Want nogmaals, omdat je bij GoTo, dan kan je van alles en nog wat gaan kopen buiten jouw land. Wat nodig is in een land. Daarom heb ik deze aan dat idee. En met dat geld kan je ook, dat goud kan je ook een scholen bouwen voor die kinderen. Je kan ook onderwijzers mee betalen. Ik kan niks er naar opschrijven. Universum aan de wandati. Maar nee hoor, Abrangasisa. Kan de Archimie en dan denken ze, oh, deze meneer komt niet meer in ons land, we willen hem niet. Want hij op hem of wat, nu hebzuchtig voor de zandati. En dan een oneerlijke voor de team. Kinderen, dat zijn de toekomst. De alleen volwassenen zijn de no de moro. Dat zou ik best wel willen weten wat gebeurt. Want jullie zijn er, maar jullie hebben nooit iets echt gebouwd. In onwelvaart in Akondre. En vind je het gek dat heleboel mensen naar andere landen gaan? Omdat deze man dat kan in de PDO. Dat het voor hen beter is. En niet. Het hoeft dan niet te belangrijk. A way of life draap je de. Ik keur het helemaal af. En helemaal tak in die fiets. En als ik en kadewas mago was sorry tak lukuna amanat na brada kwami bana embe tak desan tapu a radio en bla bla bla, dat moeten ze zelf weten. Dit wat ik zeg is en dan nu den oorspronkelijke bewoners fu akonredati
In eerste plaats, ja, moet toch in eerste plaats van die mensen zijn. Anderen noemen ze een Indianen en noem maar op. Maar ik wil weten of die mensen die daar waren voordat een verschillende volkeren in de kooi. En dan waarschijnlijk krijgen die mensen die daar al lang wonen, volgens mij krijgen ze niks. En als je in dit soort kooi en je krijgt niks, dan vind ik, moet je in opstand komen. Want if de inheemse neko in opstand, ja, de alalibisme ook kon doen, aladien san sadewani. En jij staat erbij, maar je doet niks. Omen godo mi ben, godo mi besawan. Taka godo mi. Ik denk helemaal niet. Dus na de imports ma, ap aladien godo. Maar als je gaat naar de kondre, dan kunnen inheemse mensen kunnen ook daarvan genieten. Maar het gebeurt ook niet op Rangasisa. En ja, wie is na Afrika doen aan dat? Ja, je moet niet denken dat ik aan jouw kant ben. Ik ben niet aan jouw kant. We zijn allebei Afrikanen. Maar a way of life. De rug. Nanga etik sani. Sa an of you. En dat is massa e lip drape dek. Be lip drape dek ba. Hebben niet eens een klompje goud. En lexam takik ba go to bijna alla bondre bigi kondre je dek yo kondre to je kan dinges mee gaan kopen voor het land je kan scholen bouwen voor die kinderen je kan een hospitaal je kan mensen sturen naar andere landen. Google leert bepaalde sani, zodat ze terugkomen naar Suriname. Dat ik kan leren trouwen om de trend aan dat die. Maar dat gebeurt. Dus. Aan de kant van een Afrikaanse mensen op het continent of in Noord- en Zuid-Amerika. En veelal in Suriname, de meeste president waren van Afrikaanse afkomst. Maar volgens mij, de man ooit nog komt op een idee, of misschien weten ze niet wat goud is. Wat je met goud, je heer kondre, je kan iben kan zetten. En dat onusha en libidja in Europa, hadden jullie dan makkelijk kunnen terugroepen van, hey, komen jullie terug hoor. Maar een heleboel mensen willen niet meer gaan. Die apina en die mensen hebben geleerd. If je libidja kondre, pe in apina. Dan ga jij echt niet naar een land, ben je denk ik dat je opina. Terwijl omenisme de jaso, ze had mama kennis over bepaalde dingen. Maar de man heeft gewoon een kennis voor de drapede, want waarschijnlijk gaan jullie die mensen wegjagen. Zij kon doen ja, adik mop of Europa. Dus bradang als is, als dat mi volg en mi looking. Ben ik in conclusie gekomen dat weet dat goud moet je opslaan
naar dat geduld kan kopen. Dat ik bij de sans aan je kondre afvan oudu. Ik kan met dem tjinga skoro. En dena as. Maar dat individue en abdens aan dat die, zij kan geen scholen gaan bouwen. Ze gaan ook geen atosos bouwen. Gaan ze niet doen. Dat gaat gewoon in hun eigen zakken. En dan moet ik Brada Kwamimba vinden. Of ga opkijken tegen die mensen. Nee hoor. Ik kijk op naar mensen die echt goed bezig zijn. Mino Goda, Smasa Ewakei, voor Sani. En dan moet ik dat tof vinden. Nee hoor, ik vind dat niet tof. Af en toe ben ik ook in Suriname. En dat is Wansan de, die is helemaal bijna niet meer goed. Dat scoren. Laat me hier eens mee te kunnen breken dat ik persoonlijk heb letten. Dat de man het over gas en oil. Toch? Dan... Ik kan dat toe zijn, niet? Ik zou een idee. Sma, in een kondre. Wist je moest gaan in een trakondre, wat ik bepaalde leri. Maar die mensen maken je klaar voor de toekomst. Want als je vindt dat je een oor, dan kan het niet weer. Gaat roepen om dat te gaan. Maar if je vindt en in middelbare school de hee score, dan de paigi dem tjien. Want na ding moest kon zorgen voor gas en oil. Maar nu gebeurt dat niet. Dan wat gaat er gebeuren dan? Vreemdelingen, jogo teki. Maar die vreemdelingen, misschien hebben ze kennis van dat. Je moet ze betalen. Je moet ze betalen. En als je je goud niet opslaat, dat ik kan, jogo teki wa money na ging, dan had je zo money zijn, you abi, na dat je abi. Gas en oil. En zou je reken doen? Om een botten om te doen. Dat is het dat je gas en oil. De toeman is aftrouw. Miljoenen hebben, nu al. Dat je zorgen dat je van akelf Iran tap wali badrap en benomam sadap, dat je nou aba kans voor dat na USA je gas en oil. Dat komt er toch geld binnen. En met dat geld, ik kan zitten akkoorden. Maar ik ben bang dat het weer voor individuen. Ik vind dat ik begrijp sommige dingen niet, ja, Sisa. En dan volg die ze. Zijn ook gewoon met drapen de. Tijdens Akatibo. Ik vind dat die mensen in opstand moeten komen. Die mensen moeten het niet zo laten dat voor alles en nog wat verschepen dingen van hun weg. En dan de etampina. Ze hebben een hutje. Ze hebben niks. En dan hoe zit het met die mensen, hun kinderen? Want die moeten ook naar school gaan. En dan waarschijnlijk gaan die kinderen niet naar school.
Want die mensen denken, we hebben het geld niet. Je hebt het geld wel. Het goud is toch in jouw land. Kom een beetje in opstand. Dat zou ik willen zeggen, Brada Ngasisa. Maar Asani Sametaki is serieus, hè, Brada Ngasisa. Een systeem, zo kinderachtig. Individualisme, wat ik go to, maar dat geld brengen ze niet voor het land. Maar die mensen die dat, die echara akodre waka, die moet dat ding afpakken van die mensen. En de inheemse volkeren die daar wonen, moeten komen. Zijn dat toe? Dat soort dingen. We moeten met z'n allen daarmee gaan genieten. En ik heb niks te maken. Ik moest me atiwan bronam tapu. Ik zeg gewoon de waarheid. En dan ga ik kijken. Ja, dat je tabak aan je schik bent. Ik noem een krisma. Nee, ik ga naar de smadati. En het soort is, maar dat ik om je go to u abi, u pure uit de kondre, u peetan, mino, dus zo hebzuchtig, tik dis ook toe. Het gebeurt niet. Dus die mensen moeten gewoon in opstand komen. En ook tegen iedereen in Suriname zeggen dat goud is van jullie. Het is niet van die importmensen. Afrika heeft ook een goud. Dat zou ik zeggen aan die Afrikaanse mensen die alleen maar aan hunzelf denken. Ga dan lekker terug naar Afrika en ga daar goud delven. Dan moet je even een regering voor de Kondrati. Gaat jij gewoon met die goud weg? Nee. De Europeaan doet eens aan dat die naar Afrika. Maar die Afrika van nu, want misschien dat ik de mij jagi walas mag, en ik denk aan gratis, morgen, die mensen, de man had eiko opok baralanga sisa. En Abigi Barada voor Burkina Faso heeft een hele grote gebouw, samen met anderen gebouwd, de efficiëntie om een goed in dat gebouw dat hij. Maar dat goud is niet van individuele mensen. Het is van het land. En daarom maak je akondre dat die idee efficiënt vijgen vooruit. De app bijna alasani. Ze gaan naar school en noem maar op. Ze willen zelf een universiteit bouwen in hun land. Dus Baradanga Sisa. Ik ben er voor de eens naar mij, maar Sani Grong Gudu kan niet veel, maar Sani Grong Gudu kan niet veel zijn. Het is van het land. Alles maar zei tegen Nakondre, moet

En ik, nogmaals, ik heb niks mee te maken. If een smassa even voerde en soort go to that die. Dat ze een hekel hebben aan me, want waarom hou ik mijn mond niet dicht? Nou, je hoeft niet van me te houden. Ik ben de kant van rechtvaardigheid. Niks anders. If was me ook een biggie pretty dan als zo nyang. Dat to pinas ma epsa. Gideon pinas ma tjinsa fu a nyafi. Want je kan niet alles eten. Nogmaals, mo breed if was me fu a Surinaamse regering. E arki atori. Waardoor ze tegen hunzelf moeten zeggen, die meneer daar heeft gelijk. Alles wat je vindt in jouw land, kostbaar, betekent dat iedereen die in het land is, moet daarvan genieten, Bradangasisa. Van kinderen tot volwassenen, tot oma's en opa's. Oma en de opa's. Ik heb een mooi gepitter en kon denk ouder dat daar naartoe kunnen gaan. Ze hoeven niet thuis te blijven. Want als ze thuis blijven, moeten die kinderen naar school en die kinderen, vader en moeder, moeten naar het werk. Dus. En nogmaals, dit is mijn afloop meer. Want ik dan om ze maar. Dat is mijn idee wat dat hoeft. Die mee komt op papa CDC. Ze zeggen dat ik dat soort dingen moet gaan. Mijn eigen verstand ziet dat het niet kan. Het is niet iets omdat me daar Nederland dan meer taxo. Nee, het is gewoon een feit. Alla kondre. Penadeng, smasa echara kondre waka. Zij zijn de baas en niet individuele mensen. If you have money, je bent een klompje goud kan kopen, ja, dan is het van jou, je hebt het gekocht. Maar je kan het, ik noem het zo, je kan het niet gaan stelen. En dan geef je dat ding niet aan die ding in een, op de bank zetten. Dan money voor jou is op waarde. Zeg maar iedereen dat alle de meeste Europese konden. De maar like go to in den konden, maar den konden voeding hebben is daar geen go to Afrika, Amerika. De asanat nou aan dekking gieden voor alibi voeding overrang als zodat het wat helemaal wat is. Yep. En dan kan je altijd met dat goud dingen kan kopen wat goed is voor het land. Dus, ik begrijp een way of life dat jaar, hè? Dat individuele mensen hebben goud. En nogmaals, met dat programma die zie dat mensen van me moeten houden. Nee, dit is gewoon rechtvaardig. Want zo lees je, Chimpina Ede in Suriname, het hoeft helemaal niet. Iedereen in Suriname kon rijk worden. Maar dan moet dat ding goed verdeeld worden en niet een paar mensen. Laten jullie die anderen stikken. Goed. Ik geef nou een pokoe bakken, Bradang Assisa. Dan wil ik naar Tori.

Ya undoro baka na arki dosu eraso pe arki wan afleveren fu arki a tori. En in arki a tori hebben we ook de spiritualiteit. Molis wan san yonu bragarang asisa. Het verhaal, het verhaal van een van de heilige maagd stamt zo'n 4000 jaar geleden uit Egypte. Ik dat het verhaal vier is. Die de witte mensen met geschiedenis ons voorhoudt. Het was de drie eenheid. Asaru, de vader. Aset, Aisa, de moeder. Samen met hun zoon, Heru. Deze drie goden waren de verpersoonlijking van de versie van vader, zoon en Majaso, de man veranderen zijn dat bradanga. Uno zijn de in dit ras. Ik vind dat jullie geen onderzoek doen in niks. En ondanks dat de man Gioans boekus had in mekaar de Bijbel, weet ik boogst. Dat je niet wel eens tegenstrijdig. Maar omdat Afrikaanse Suranaansma en Alamala, die doet geen onderzoek bijna aan niks. A Yesifeng, nadat na Abron, de Eieresani. En dat in plaats voor Afrikaanse Suranaansma, dat Gogoluku. Als die dingen zo zijn, dat doen ze niet. Ze nemen het aan. En dan later, de confer, you know. Want de wakker snapt op de uku-uku. En dan een blaadje in hun handen. En dan willen ze je die blaadje geven. Maar omdat misabikba, wat ongeveer daar geschreven staat, wil ik dat niet hebben. Mi breti, tak mi kong tuka, na uno Afrikaanse sma spiritualiteit, da katibono bedenitins ete. Vragen onze mensen zichzelf af. Bistube abi, Gwein Katibo. Dat is van ons zo normaal. Dat je de beulen voor de bigisma voor ono. Na den jaar den sandis. Maar omdat jij je eigen geschiedenis neemt. Je accepteert den sandati. Terwijl een figuur zoals elkaar Jezus is een figuur die een heleboel dingen heeft overgenomen van onze kracht, Heru. Maar omdat deze man ook, en ook die dominee, ze doen geen onderzoek en niks. Ik ben tegen een verleden week dat want desmaals aan de dat hij gaat willen leren dat er maar één God is.
Maar in Afrika, we hebben goden, meerdere hebben we. Maar als je wil lezen een Bijbelboom, dan zou je erachter komen dat zelf in dat boek laat jou zien dat Anouanga de Domode. Dus de man zei, snap dat een podium voor tak naar jou. Den schreef toe, kijk er niet goed in dat boek. Tegen dat nee, wij hebben goden. Nee, er is maar één God. Want dat staat geschreven in de Bijbel. Maar ik had verleden week beloofd dat mi osor uno in Awari, wat jullie de Bijbel noemen, is voor jou dat het niet maar één God is. Dus ik snap die dominees niet. En ik snap ook niet die mensen die gaan zitten luisteren naar die figuren daar. Lukono, in Genesis 2, vers 11 tot 12. Dit had ik al een tijdje, ging ik daarachter. Foucault Lukudensa, dat hij en jaren geleden ben ik blij dat ik het, dat ik het heb opgeschreven. We hadden het net over God. Dan moet lees van Sandy. Je hebt een rivier. Je hebt meerdere rivieren. Daarvan is de Pison. Die stroomt om heel Gavila heen. Het land waar God wordt. En van dat land is goed. Punt. Afrikaanse Surinamers. If de man tegen dat dit komt uit Israël. Goud. Dus over welke land bedoelt de Bijbel het land waar goud gevonden wordt? Niet in Europa en ook niet in het Midden-Oosten. En dan heb je. Dit is een die iedereen kent dit, dat God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En er staat ook geschreven die op ons lijken. Maar. Uno yes, de wet, maar. En de wet, maar no yes, uno to Arabiri, no luku. Lijkt niet op ons en wij lijken ook niet op hun. Dus over welke mensen praten ze over dit? En zoals ik kom voor, dan voor mij is het het Afrikaanse continent. En die mensen die beweren, ook vanuit de Bijbel, dat er maar één God is. Dan weet ik niet hoe die mensen lezen. Ga je boek nemen en dan kijk naar Exodus 22 tot 27 staat geschreven. De goden zullen jullie niet vervloeken. Waar is het voor? Hier zijn dan God. Zullen jullie niet vervloeken. Maar er staat in dat boek, dat een very, very boek. Boek hoe zijn man zei, snapt op een podium. Hetzelfde boek heeft hij ook. Ik heb dat boek ook. Is het niet zo dat er maar is? Ze is meervoud. En dit staat geschreven in Psalm 82 vers 1.
En dan heb je weer nog eentje, God, dan van de goden, 300 de goden. Wie zijn goden dan? Als jullie beweren dat er maar één God is. Goden betekent meervoud. En het staat allemaal in de Bijbel. Dan heb je vers 8. Onder de goden is niemand aan u gelijk, o God. Weer een meervoud. Heb je weer eentje op een Psalm 95 vers 3. Onze God is een machtige God. Een machtige koning boven alle goden verheven. Wie zijn die andere goden dan, Berlangasisa? Als jullie beweren, er is maar één God. En dan weer redeneer Asanat ik mop uit de Bijbel. Dit wat ik heb opgezocht, staat ook in de Bijbel. Dus Afrikaans is maar bakayu nangayu egisani. Egisakayu. Of het Afrikaans is maar de want wel of this, maar dat ik denk dat Google voor dat die bijeenkomt op een voor de Europeaan begodraad. Zo voor over God. Het zijn goden meer. Geschreven. Groot is hem, komt alle lof toe, geduchtig, meer dan alle goden. Wie zijn dan de goden? De goden van de volk in niets. Dan heb je weer op Psalm 148 vers 1. Loof God, bewoners van de hemel. Dus de bewoners die ergens in de hemel zijn. Maar de hemel, als je dat woord gaat gebruiken, is niet een plek. Dat is de hemel. En in de hemel woont niemand. Niemand woont daar, Brangasisa. Of staat geschreven dat toen brak er de hemel. Dat is waar ze maar weer verder aan elkaar. Want als je het hebt over een oorlog, betekent dat dan dat toegroepen weer verder aan elkaar. Maar dan, wie zijn dat dan? Wie zijn dat dan, Abrelangasisa? En in Openbaringen 12, vers 12 staat dit. Daarom hemel, allen die daar wonen. Wie zijn die mensen die daar wonen? Dan komt hij mee dat het mensen zijn die een hele goede leven had. Hou jezelf voor de gek. En dan heb je weer eentje. Matthäus 10 tot 7. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel is nabij. Koninkrijk betekent een koning. Wie is dan die koning daar dan? Wie is dan die koning daar? Dus Brother Nassisa, we volgen Sani. Maar jullie letten, ik weet niet
hoe mensen aan het lezen zijn. Ik snap dat niet. En misabtaka manier, ze is op het podium. Die leest dat soort dingen niet wat ik heb gelezen. Anders heeft hij een probleem. Want hij loopt te vertellen dat er maar één God. Maar de aweri werden boeken zijn inschrijf, Abi. Want vandaar heb ik dit uitgehaald. En nergens anders. Dat hoezo dat ik dit wel kan zien, maar die meneer op de podium niet. Omdat die meneer op die podium die doet. Waarschijnlijk wat hij heeft geleerd was. En dan is aan dat dingen. Maar zomaar leer je dan aan dat hij. Maar in het Afrikaanse concept hebben we niet maar één God. We hebben goden en godinnen. Moet je niet verliezen. Maar Temelis den Sandia, ik ben in dat boek van die mensen nog nooit. Godinnen staat daar niks over godinnen beschreven. Dat vind je het gek dat de Afrikaanse komst zij weten dit soort dingen niet. Ze doen geen onderzoek. En if you lekwalibisma in het onderzoek en helemaal als aan de kant op spiritualiteit, dat alle soort libisme, alle soort volken kan konna you en dan ga je dan als je ze wist op ons kinderen. Zij hebben ons gemaakt. En de gros van die volkeren hier op aarde zij zijn niet rechtstreeks gemaakt door God. Niet volkeren hier op aarde zij zijn niet rechtstreeks gemaakt door God. Niet dat mensen komen nog altijd uit vrouwen. Dus waar is dan die godin? Die is er niet in dit soort mensen in hun boeken. Maar je leest een boek over Afrika, dat je ziet dat daar heeft men God en godinnen. En dat is normaal. Zelf in Afrikaanse spiritualiteit, ik had het verleden week ook al gezegd, het zijn geen mannen die de mens gemaakt heeft hier op aarde. Het zijn geen mannen, het zijn geen goden. Het zijn de godinnen hebben dat gemaakt. Kinderen. En dan nu, laat ons mensen maken naar ons. Kijken van de en de godinnen weten, we moeten meer bouwen. Want alibi, ik moet uitdelen. Maar if you het ik zijn klakkeloos over vertrouwen voor die heleboel dingen wat ze hebben, hebben ze niet van hunzelf. Hebben ze gewoon van het Afrikaanse continent. En dan ook, meer volgen aan tapa arki aluku dosu. En dan vroeg ik mezelf af aan de Afrikaanse mensen op het continent. Niet allemaal, maar een klein beetje denomo ete die er bezig zijn aan de egisani. Maar daar op het continent, of ze zijn moslims. Maar voor slaven in Afrika. Dus de zijn zo op die reden. Na
de slavernij. En dan kunnen mensen ons voor alles en nog wat vertellen. En ze weten dat die Afrikaanse mensen doet geen onderzoek. Dus dan kunnen ze voor alles en nog wat tegen jou zeggen. En jij neemt het al direct mee. En dan ga je je kinderen daarmee opzadelen. En dan ook dat ik te dem tjien kom biggie. Tjimoro. Dat dem tjien schrijf we op onderzoek uit. En dat dem tjien is. Dat kon naar papa, mama. Dat wat jullie klopt niet. En dan is de natrobe tegen hem die ga naar buiten. Omdat het plak als aan in Ede, dat daar wanga de nomade. Daarom is het een heilige geest. Ik heb daar. Waar is die vrouw daar? Waar is die godin dan? Of een zoon daar? Waar komt die zoon vandaan? Zonen, dochters komen allemaal uit vrouwen. Maar Walosani denkt de Afrikaanse, maar en dat is wereldwijd, het is niet alleen Afrikaanse Surinamers. Dit denkt Sani als net of die dingen zo zijn. En Libisma zei door den Sani, dat is de actualiteit en dan is dat de eigen geschiedenis. En hoe staat dat hij, dat elke gekke persoon. Met die jij niet eens kan bewijzen. Wat je kan zeggen, daar geschreven, nou en. Als iets daar staat, dat betekent, hoeft toch niet te betekenen dat het zo is. En wat belangrijk toe. De meest knappe mensen, hè, zijn bij kennis en noem maar op, zijn nog altijd voorouder. Maar nu, Unego volgt niks voor onze voorouders. Want we trak groep klaar helemaal. De moren, zei Afrika, die gingen varen, zijn ook naar Europa gekomen. En ze zien dat deze mensen, de pina, de na op niks. Dat groep dat die zit de potie. Ook die ouderen. Afrika de meiden. Naar de man dat die structuur gok ik de man. Het is niet omgekeerd. Maar nu, die ene de moren. Die de man een brieven structuur. En ook die dens maar dat die wanbribi-structuur met één godin erbij. Dus dan wordt men de man, maar je hebt ook alle. Maar waarom is die er niet meer dan? Waarom is die niet meer? Dat want ik naar een maas maar het doet eens aan dat die een poer zijn niet. Hebben aan vrouwen of wat dan ook. Maar persoonlijk, ik als een man, ik kan nooit een vrouw onvriendelijk zijn, want ik kom uit een vrouw. Hoe kan ik dan ineens vrouwen dit, vrouwen dat? Maar wel of hoe de bribi-structuur is, maar wel gevolg aan bribi-structuur voor de, dat vraagt aan die mensen, waar zijn die godinnen? Waar zijn die vrouwelijke krachten? Dan niet dat ik den bigisme voel. Dat ze dingen voor ons hebben geschreven op papieren rollen. Na voel aan de muur. En wat is toe, if you gonna akondre dat in. Afrouw die toe. Dus je hebt God en godinnen. En omdat Uno Sani, bijvoorbeeld uit een Sumerië, wat men nu het Midden-Oosten, woonden ook Afrikaanse mensen.
En deze man had hij schrijf zijn pot dat klei tabletten. En te ik ontcijferde zijn dat hij. Dan weet je wat die stenen daar staat op de langasisa? Dat mansma, dus goden, zouden de mens hier op aarde maken. Maar het waren op dat moment goden, dus de mannen. Maar het is ze niet gelukt. Totdat eentje tot de conclusie komt, we moeten de vrouwen erbij halen. En dan ook, gelukkig dat de mannen de vrouw onvriendelijk, dus hebben ze die vrouwen inderdaad geroepen, die godinnen. En het zijn dan de godinnen die wij mensen hebben gemaakt. Maar, en dat is Afrikaanse spiritualiteit. Hè? Afrikaanse spiritualiteit en vrouw leven met man. En de vrouwen, na de meklibisme, aan de maasma krachtie. En hoe kan je dat achterhalen? Begin naar de mensheid te kijken. Wij allemaal die op deze planeet zijn, komen niet uit je vader. Goluku de meti. De shit ook, dat aan een leeuw en mijn kipje naar een leeuw en mijn kipje. Ooit is iemand wat maasma dago. Met dago. Dat zijn de hond, de vrouwelijke honden in Meti. Ook belangrijk. Jouw groep Meka. De kracht die dat die hebben een hekel aan. Ze hebben ook aan die godinnen. Omdat die godinnen kon niet moro de. Ze komen allemaal uit die godinnen. Maar mansma en poa bigi en noem maar op, dus die denkt dat hij is. Jouw moeder is geweldig. En daarom in Novo Bribis. Vrouw, de mijn nak den vrouw poeru. De nak den godena poeru. Maar alibit op een planeet die ze is zorgen dat de dingen komen allemaal uit vrouwelijke dingen. Vaak mil op taigu asandis toe. Ik wist niet dat je mannelijke bomen had en vrouwelijke bomen. Ik wist dat niet. Voor mij was een boom. Maar ik ben blij dat ik achter dat ben gekomen. Dat de bomen die vruchten brengen, zijn vrouwelijke bomen. En maar aan die structuur zijn vrouwen brengen, Sisa. En zo lees je mijn actie met schrijven van deze Bijbel. Want je moet ook begrijpend lezen. Te lezen, je moet maar begrijpen als aan zij lezen. Het moet niet zo zijn omdat iemand je een boek geeft en dan kijk je op teken die iemand en noem maar op. En die ga je een paar dingen met zijn mond moet gaan lezen. En dat ga je dat ook doen. Ik denk dat je oma geen meebra dat kwam in een boek. Dat je kon tegen mij van mijn leesboek. Dat ik zou zeggen, neem je boek terug. Want ik wil begrijpend lezen wat daar staat. Dus bradanga sisa. En dit is ook toe daarbij, de man heeft baka ono naar een oegi fatu. Want een heleboel van die dingen komen uit Afrika. Omdat Yunus Saba geschiedenis,
Europeaan zijn Tamare, het oude Egypte. Wie is daar als Europees land eerst daar gegaan? Zijn de Grieken en de Romeinen. En die twee groepen liggen gewoon aan een onder dat ze dit hebben uit het oude Egypte. Want in Europa was er geen godsdiensten. En later demanda die met moeite voor bekeerde den trouwet man voor jiden den sandati. Ze hebben het ook aangenomen, maar daarna, ik weet niet of ze van een hekel hebben aan vrouwen, ik zou het niet weten, maar daarna hebben ze al die vrouwen uit die boeken gehaald. En alles is dan man, man, man, man, man. Maar in Afrika, in het oude Egypte, dat is massadelib dat, hè? Leerde man alasani na man en vrouw. Maar ook die tjaden zijn ka Europa, hebben ze de vrouw weggehaald. Vind je het gek dat je daar geen godinnen in vindt? Alles draait om die ene soort God. Hij is geweldig. Hij heeft alles en nog wat gemaakt. Wie houdt wie voor de gek? Wie houdt wie voor de gek? En dan notabene ook, ben jij de oudste bewoner op deze planeet. Dus, wie heeft jou gemaakt als mens met je koeshaar? Wie heeft jou gemaakt? If nou een quiz, dan moet je hebben. Ano agada fu a Bijbel met kus ede wierisme. Ano ala met kus ede wierisme. Bij ons zijn het de godinnen die mensen hebben gemaakt. Afrikaans, maar voor de tijd dat die wisten dat. Maar nu ook al als zo voor zijn. En hoe opa door die den vreemdes maar. En zijn den vreemdes maar doen nu. Kwaliteit. En dan in het bezoek dat je dat boek leest. En dan tegelijkertijd moet je ook je geschiedenis niet vergeten. Want na een geschiedenis voor jou, of voor jullie en Sami lees je jou. If je man zat bij de man gok kibri den kleitabletten, want die Europeanen en die Arabieren de man vervoeren men heeft den soort tablet dat in. Dan walos aan voor je spiritualiteit geschreven. En dan ook een van ons formaalste zaak van de wereld. Dat vreemde volk. Met guns hebben ze dat gemaakt. En wat hebben ze gedaan? Kansen, maar toch. Maar voor zien. Ben je aan het doen als ze dat tegen de trouwen? Maar waarom hebben ze het niet gedaan? Wij zijn beschaafde mensen, Bradangasisa. En uno bribistructuur niet toe zo dingen gaan andere mensen. Maar alleen in attendie,
kan je echt niet praten met je eigen soortgenoot omtrent spiritualiteit. Want die denken dat mi no eroko boom. En staat die Bijbel. Heb je die persoon? Heb je echt de Bijbel gelezen? Dat de lezen heb ik ook dat niet. Dat probeer ook godsdienst uit het oude Egypte. Ga dat ook analyseren. Koper over het oude Egypte. Dat is ref Oshi. Dat de mij bakken aan de egi fatu. Ik zou me betekenen voor de Grieken en de Romeinen. Na den tjaar den standaard kon je in Europa, maar toen was de blak. En later is ineens alles wit. Adam is wit, Eva is wit. En ga zomaar door. Maar toen het is maar even om me kwam blak asma. Want zij de niet, te blakken betekent dat jullie melanine in je schijnen, door aan melanine word jij zwart. En dan, hoezo dan, dat libisme, die Google veranderde en dat die met alles aan weet die, dus dat is het zo dat een of andere Eva is. Nee, naar Adam in de maanboek zijn twee witte mensen. En twee witte mensen kunnen never nooit donkere mensen maken. Maar donkere mensen maken wel witte mensen. Denk maar aan die albino's. Komen allemaal uit Afrikaanse vrouwen. Dus brother Nassisa, in look boom naar spiritualiteit. Ja, in spiritualiteit als gewoon iets. Het is niet gewoon iets, brother Nassisa. If you know, make dance masan do omen wish was san tegen onobigisme en dan ter je geboren kom. Als je die dingen klakkeloos neemt, of je baby in de sansanes maar dat everteer je, dan kan ik me voorstellen dat je me niets vindt. Maar mijn verstand gebruiken. En ik hou van onze voorouders, zowel hun die in Katibo zijn gegaan, maar ik hou ook van die voorouders die way back in het oude Egypte leven. En ik ben ook voor onze voorouders uit Sumerië. Dat ben je de Arabieren gewoon voor de Smagron. Dus ik weet niet, Jara Baradang Asisa. Breed je dat archiatori de. Ik zal altijd proberen om bepaalde dingen naar voren te brengen, maar niet voor Gogo vind die zie aan dat voor de trouwen. Nee, ik ben gewoon kwakkeloos, je weet, tektras maar brieve structuur, nelek juno abi. En dat in trouwen kan verteren, je zou dat wanneer. En dat, maar het vervelende van dat is dat tangi voor de creators, wanneer die leer met dat gaat onderzoek doen, jongen. Dus dat is zo. En hey, iets klopt niet. Klopt niet. Hoezo? Of ik
een soort een Jezus Christus figuur. Hoezo op het Afrikaanse continent? Wij hadden dat al. Als van de Jezus hadden wij gewoon de Heru. En Surinamers kunnen niet liegen dat Heru niet bestaat. Hoe kom jij dan aan die pokoe van Heru, Heru, Mino, Dena, Inni? Dat betekent in Suriname uit het oude Egypte komen. Waar ze denken rond mij, maar dat is naar de kant gegaan. Uiteindelijk werd men van de Atlantische Oceaan en ze zijn die mensen gaan dumpen in Noord- en Zuid-Amerika. Maar je spiritualiteit go mee naar jou. En je spiritualiteit doet in Asrana. Heru, Heru, we weten wel wie Heru is. Heru, dat was onze Jezus Christus. Was het donker als de nacht. Was niet wit. En ook toen we samenbaar in Afrikaans draaien, maar la orde de wandi. En ik ben van mening dat je alleen is dat je nog teki voor je dede, maar wat trauma tegen je dat je guagado, je gaat naar het paradijs, terwijl bij ons gaat het gaat niet zo. Maar dan ook, voorlopig wil ik ook niet doodgaan. Maar ik vraag mezelf, is Masan dit? Te denken in het hiernaam. Dan pas gaan ze zien, omtrent bepaalde zani, ze gaan dat niet zien. En if you know she has an attitude, want je hebt over God, dat bla bla bla. Maar dat. Dan hoe ga jij weer om aan mensen te gaan vertellen, hey, dat ding klopt niet. Want ik ben niet, ik heb geen enkele God of zo gezien. Maar ik heb wel andere spiritualiteit gezien. Dat een van die riep me en die zegt tegen mij: je moet naar die Krutubanyi gaan van moeder Maat. Wanneer drape de abopaling ode of je wel gaat naar de paradijs. Tijdens je dali binono de ja on. Dus akrafu je ook broeia ook broeia. Dus daarom ik me adviseer uno Afrikaanse sma roken naar je eigen sani. Ga op zoek naar jouw eigen ding. Als ik het kan vinden, kan jij het ook vinden. If you open your door to get a creator, samek uno Afrikaanse sma, nanga u kush et, ze ga je begeleiden en iets tegen. Maar if you is roto dati, en je roko nanga den sanif den trafolko, mi kan tei tak you otroang en tapuko yorka ga jij worden. Want je weet niet eens waar je naartoe moet gaan. Want anders leert. Dus let op tapa asandati, want
Het gaat vervelend zijn voor velen van ons. Dat een, je bent onder de zon, je bent op een planeet die zie. Je hebt een soort bribiekstructuur, maar dan ook de idee dat werkelijk, dat zie je dat het niet klopt. Maar hoe ga jij dan terugkomen om tegen al die andere mensen te zeggen, hé, hey, dit klopt niet. Je laat die daarom, je onder de zon, je moet kennis opdoen. Want dan ga kennis dat die ook inmaals. Daarom doen. Maar kennis je ethiek mee. Dus morgen blijf voor Afrika. In het verleden voor Afrika. Dan ga je zien dat die de ja, we hebben gewoon een verantwoord toe voor de daden voor jou. En als je doet dat, in otro want op Koyorka, want je weet wat gaat gebeuren. Moko in wang, momo abif gewoon een in na osofu wang godin, ja, dat zijn geen mannen daar, godinnen. En de abigi godin moeder, de kare ook de vrouwen justitia. Die gaat voor jou beslissen wat er met jou gaat gebeuren te IDD. If you no me kent op bond, i do boom en noem maar op, kom je op een goede plek. Kom je op een goede plek. Maar, if you do tumsi voor ogri, dan heb jij daar wel een probleem. Daar heb je wel een probleem. En jullie kan Afrikaans is maar. Moro in Jusani, dan in Sani San kon pas. Omen dusun jari, den bigis ma fu uno ben saba concept disi. Oké, katibo kono, den bigis ma fu uno, en dan ook die Aladdin Sanatik ba. Dat je man zin en een missionaris, dominees, weet ik veel wie allemaal. Zo voor jou, ko in een brieven structuur voeding. En dat is ook gebeurd. En dan nu, je vergeet helemaal op je moet gaan doen. En dan nu, tijdens nu. Dat je dan pas Yoshi, dat Aladdin Sani, ze je leert op haar grond, dat was gewoon een grote leugen. En dat Iberibi in Wang Leesani is je eigen eigen Sani. Alles maar mag vertellen, maar altijd moet je een check gaan doen of dat ding daar wel klopt. Maar een heleboel van ons doet dat niet, Abrelang Asisa. Vind je het gek dat als een nego of je trouwen wan wan tapu koyorka te wan takrusma ik wou een bonuman mina safari een bonuman ekonading een yorka sade sen go tapusma is een man die meer heeft.

maar heb je roken vanuit de trasma, driebestructuur. Volgens mij is, maar dat de mij bedoel je, dat is tapu-koyorka. Ik denk dat het die mensen zijn, want volgens mij weten ze niet eens waar ze naartoe moeten gaan. Arki atori, dan hoef je na passie. We gaan even naar een pokoe over de dingen, als ik zo terug bij jullie.

Axi. Unuso want na akrachti dati na akrachti sambil lukufu unu dem chief tamare sare karti de di Afrika dus waarschijnlijk dem bigis mana fe de noto na serieus. En dan nu die trafol kukom. Dan kon je den een of andere Jezus. Dan telekad heeft die den Jezus naar den verlosser. Maar voor een verlosser dat die jou bij Abi. Jou bigis maar jou voorouders. Bij Abwa hertra een verlosser. Dus het is niet vanzelf. Dat omdat je de inwas masani betekent een boom. Tek je concept, Google voor een concept dat die densani. Volgens mij hebben we een wet verfi ook te daarbij. Dat de wet alasani. Het staat boom voor uno ewaka. Terwijl, if mis op den sandisi, betekent dat je ook toekans op den sandisi. Op adoro of you, die a spiritualiteit, oler you. Want i op adoro gidento, dat do look of you. Irika dat den kracht die dat i fu uno. Nosap tak so ibote kuno. En dat is masang en doodat nanga uno. Irika tak gratis do koma se derva af. Niet in onze concept berlanga sisa. A concept fu uno. Nagi aer mensheid. Maar if men, maar if a man said no, we go make egi zani, betekent niet zani. Is man make elibis man om make one spiritualiteit. Spiritualiteit en make you. Dus mijn mensen volg spiritualiteit, no volg godsdienst. Godsdienst libis man kan make. Dan omdat je niet doet onderzoek in niks, dan val ik makkelijk de maar bakken je naar je eigen fatu. Maar als je een beetje op onderzoek uitgaat omtrent je eigen zani, dan je schrijft als je per een kompo. Je schrijft als je uitbrengt. En als je Afrikaanse zus. We mogen blij zijn dat wat bepaalde sani, zonder dat usabi, die te maken heeft. De Ebrelanga Sisa Koko Kar en zo, maar origineel naar Tamare. En de kracht die dat voor ono, sabi precies. Tak uno no de boom bezig. En if a bigi brada san meka poko dis fuhero. So an a gekke e brada nga se zarat. Ego goos dat oude Egypte. Hero, en padanga emba meke. Die uno. Maar waarschijnlijk, om in duizenden jaren daarna, hebben we alles volgens mij gezegd. Tijdens Akatibo, na kolonisaties,
de alladins zijn dat die, alladins wordt een spiritualiteit dat voor ono, willen ze weten, trafolko, poor die. En dat den, en die den poor den zijn, dat zijn and he said, "The one you know, the one you talk, you must sabi. But believe me, if you take this on that, then you're echt ver van huis. Ja, once I'm some normal begrijp, ben blij dat ik dat niet heb. Dat na een feit, die dat we dat koot ik even in Suriname, want we zijn Afrikaanse Surinamers. Je hebt er Afrikaanse mensen ook toe LB naar de zee, maar horen even naar onze jury. Hoe kan de kouna poko, wat we zo noemen, hè? Is dat om een entiteit die naar in de zandati, die ik moet zeggen aan de badanel? Wan, bij die kracht die daar, in Sranas refi ade dat na opete. Daarom heb ik Afrikaanse Surinamers. Jullie weten niet eens dat uno schreef show de sani kom in Sranam. Want hoe zou dan? Abrader is hier zing je voor heru. Maar het ook over opette. Maar velen van ons weten niet dat opette komt uit het oude Egypte. En het uno ekaren ook toe opette. Dus zonder voor een boef voor het oude Tamare, wat men Egypte noemt, hebben wij Afrikaanse Surinamers. Tenminste, de Afrikaanse mensen in Amerika. Minoshitak den dat abden sandati. En misschien ook op andere plekken, Pedemanchar, den Bigismafono, go in Katibo. Maar jullie kan Surinaamse Afrikaans is dat om mensen die bijvoorbeeld in Avivribistu die lang het oude bereidingen en het bijvoorbeeld in Suriname is en als het in Suriname teken dat Afrikaans is maar ze hebben een chagwe in Katibo in Sanang. Dat waren hun ding. Maar nu dat je maar kon hangen om een voor de missionaris. Voor haar je ko in de bribestructuur en het is hun ook geluk. Want nogmaals, ik me gono wat op straat. Dat me pak naar wat of de Afrikaanse Suriname. Dori, ik dacht, mij is de zee neer ook op hem. En dat door denk ik dat Amans wel een rotzooi Amans die zei voor Terry. Maar dan vraag ik aan hen of ze weten wie Heru is, of ze weten waar Heru vandaan komt. Dat weten ze niet. Ik zeg dat ik op Petek moppo dan. Pe mama Isaac moppo. Pe. Alamalak moppo. Fusee Ali Badanel. Alamala. Je bent, als je het weet, heb je Engels meegenomen naar Suriname. En dat want dat je een bigisme dat je maar voor in Suriname. Minus ook omeni voelens maar dat die den tempressie naar het oude Egypte. Ze in elkaar
inoka ap Mama Aisha, inoka ap Opete. Je kan dat soort dingen niet hebben als je niet van daar komt. Want je verstand heeft ook geheugens, hè? En nakadena soms maar als aan dat die eka kring, waardoor de gomek den pokulisi. Want hoe komen ze daaraan, Bradangasisa? Hoe komen we aan Mama Aisha? Van waar komt Mama Aisha vandaan? Komt toch van het Afrikaanse continent? We doen onderzoek in het oude Egypte. Dat je schrijft, Oshitak Mama Aisha. Sa uno e karso. Betekent dat boemvoer voor uno. Dan voel je een soort draperen des magmopo. Dat is magona in de trakondre voor Afrika. Riska Afrika en drape de na Fadeka de Sani ik kom er wel op en dat de man vervoerde maar Chagogo Poti in Noord- en Zuid-Amerika maar ik ben blij dat die Afrikaanse een systeem hebben zonder dat ze dat weten. Want ik denk, Sumana Heru, Poku, de accident Sumana Heru, weten ze niet. Maar als ik een accident, Sumana Jezus, dat weet alle, weet wie. Maar, weten ze niet. Maar gelukkig dat een tak bij Lexami Takifu, Apokufu Heru, Mama Aisha, Opete. Je hebt nog meer entiteiten uit het oude die ook zijn. Dan, voor mij betekent het libisme. Hadden iets met het Egypte. Want hoe komen ze aan die namen? Die namen staan toch niet in de Bijbel geschreven? Maar je hebt het meegenomen. De man doet om een wiswasanangono. Maar het is toch niet een weg gegaan. De man maakt om een moeite voor volgens mij alle blakas man die ben sawani. Dat alle blakas man ben tekaduro voeding. Geluk, want ons zitten daar daadwerkelijk. En dan wanneer ik dit soort dingen ga vertellen, dan ben ik de kwaaie persoon. En niet die dominees. Maar, mij nogmaals, ik ben zo blij dat ik mis aan die zie. Ik ben zo blij dat ik heb gehoord dat Heru. Vooral die pokoe, hè? Dan weet je dat er iemand moet zijn die het oude eet. Kan niet missen. Anders heb je die namen niet op Rangasisa. Dus, Sana Arokosa jongens, doe. Ga desnoods boeken kopen over het oude Egypte. Dat je schrijft dat die Afrikaanse smaak naar z'n daar niet. Anders zouden ze zijn dus don denk den tori dis boom minokons don ja en dan ga ik jullie een leugens vertellen en meneer dwingen je ook toen niet. Voet ik den zijn samenteki. Maar die uit ik den trap. Zo dwingen de man, dwingen de voorouders. Voet ik den zijn is Abra. Dat is aan begrepen van generatie op generatie. Als aan controle de doodnormaalste zaak. Dat Afrikaanse structuur. Volku. Zijn de omen wiswasan nangade. Afrikaanse mannen zijn niet eens.
pe ala den concept ak mopo sa den trafolak e chakonji den ma arki arki atori da komi der wel achter brada nasi sa en ek ga op onderzoek moment en dan me broadcasting en suma teki teki suma na wan teki is niet mijn probleem on mi sa tak temi doro dera pere en het hier na maals. Daar weet ik dat ik mijn werk heb gedaan. Nou, dat ik van de bribistructuren naar zo'n uitdrukking dat de bepotap ding, voet ik de bribistructuren voor de trafolko. Maar ik dwing niemand, ik kom met bewijzen. En dan voor de rest, brada nga sista, loko, want je hoort heel veel dingen. Niet alles kan geloven wat door jou in oren gaan. Oppo je door je spiritualiteit. En je opa door je Uno-Afrikaanse spiritualiteit. Die kan brief me. Je gaat heel veel dingen leren. Nu denk je dat die me geboren dat ik al deze dingen wist. Nee. Te i opa doro die je eigen spiritualiteit. Je gaat niet willen geloven. En eens je kon zijn teken. Kan de ino bij niet eens wan denken. Ik kon wat wenken. Is je wan buku. En je lekker als te eten. Je tak bij haar buku die zie. Dus brengen was is dat. Taki, maar heel eenvoudig. Want uno en ik denk aan morgen moeilijk voor de zande. Maar nogmaals, if you op je doro je spiritualiteit, de spiritualiteit leer je voor zani. Want dat heb ik gedaan. En dan loop je. Je komt ergens en dan zie je een boek. Je denkt van, hé, deze boek ga ik kopen. Je gaat thuis lezen. Zoals dat naar spiritualiteit voor ono. Dan maak je elkaar precies. En dan kan de in je jezus de fluister geven. Koop deze boek. Dus brengen ze ze. Code spiritualiteit voor een boskopu zodat liep die uno na baka en if de fin was ma die kan broadcasting dat er ook nog eens ma dat die en het is niet alleen maar onder de Afrikaanse Surinamers nee het hoeft per Afrikaanse ma de je moet één of twee mensen daar hebben die otak den tori dis na ngayu. Dat na spiritualiteit. Ik zie dat de tijd er is, al is. Ja, wat kan ik nog doen? En hebben geluisterd. En uit. Sobaka een traduiki. Dus ik zou zeggen, brada Nasisa, tot een volgende keer. En met een heru, mama Aisa, Asaru, Opete, en ga zo maar door. Met allemaal de nangaunu. Want ze houden van ons. Maar ze zijn hun kinderen kwijt. En alle deze massa broadcast waar we zijn. En jepi, haar den chief tamare bakana. Tot kinderen kwijt. En alle deze massa broadcast waar we zijn. E yepi, hardem chief tamare bakana, tot op.

0: Now behave yourself and do as I say.
1: Okay, focus. Ik neem mee.
0: About turn the clock wrong and walk away.
1: Speaker. Oh,
0: this is so
1: just for the mission. Enjoy the weekend. Ik mis nog een weekendtas en een...

0: YouTube Music app is waar je ook naar de IDM-versie, de ska-versie en natuurlijk de originele versie kunt luisteren. Neem YouTube Music Premium.
1: Speciaal voor jou.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de Jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70.